0: ausgehakt en am fie schmeten. De menschen frugen am, wat zal we dan doen? Johannes zei to an, wer twee zots kreider haft, zal dem ein geven de keine haft. En wer te eten haft, zal dat kreik zo maken. Dan kämen de taxcollector om zich duipen te loten en frugen. Lera, wat zal we doen? Hij zei to an, collect nicht meer als dat je zats verlangt. Dan frugen am de soldaten, en wat zal we doen? Hij zei to an, neemt keinem met je wald geld af, en doet keinem falsch beschuldigen, en ziet tevreden met hun loon. Wils de menschen door met rekenden, dat Christus komen wordt, wonderden zij al, of Johannes de ablengd weer. Johannes zei to an alle, ik duip je met water, aber door wat einer komen de stoortje is als ik, je indem ik dat nicht weet zie, dat ik hem de schouw opleis. Dei wat je met den heiligen geesten met vier duipen. Hij haft zijn schmiedschaffel in de heng, en wat zijn draschvloer grindlich reinigen. Den weit wat hij hem spekker brengen, en dat sprie hem vier schmieden, dat niemals uitgeet. Hij ermond de menschen, nach der verschiedene andere warnungen, en predigt dan dat evangelium. Als Johannes Herodes, den gouverneur, dat verhält, dat hij zijn broeder Philippus zijn vroege vriet had, en wegen al dat arrechte dat hij gedonen had, leidt hij boven al dat, nach Johannes entstappen. Als dat volk zich alle duipen leidt, wordt Jezus ook gedeipt, en als hij beet, mocht de hemel zich op, en de heilige geest scheim een kerperliche gestalt drauf, en zaad zich op arm zo als eine duif, en eine stem vom hemel zeet, du best mijn leiber zijn, met dem ik zeer tevreden zie. Jezus zelfst wie al je 34 jaar oud, als hij zijn in deinst aanvang. Zij hielden am alle voor Jozef zijn zeen, ein zeen van Eli, ein zeen van Matat, ein zeen van Levi, ein zeen van Melchi, ein zeen van Jana, ein zeen van Jozef, ein zeen van Matitja, ein zeen van Amos, ein zeen van Nahum, ein zeen van Hesli, ein zeen van Nagai, ein zeen van Mahat, ein zeen van Matitja, ein zeen van Shimi, ein zeen van Josech, ein zeen van Joda, ein zeen van Johanan, ein zeen van Reza, ein zeen van Zerubabel, ein zeen van Shealtiel, ein zeen van Neri, ein zeen van Melchi, ein zeen van Adi, ein zeen van Kosam, ein zeen van Elmadam, ein zeen van Er, ein zeen van Jesus, ein zeen van Eliezer, ein zeen van Jorem, ein zeen van Matat, ein zeen van Levi, ein zeen van Simeon, ein zeen van Juda, ein zeen van Josef, ein zeen van Jonam, ein zeen van Eljakim, ein zeen van Melea, ein zeen van Mena, ein zeen van Matata, ein zeen van Nathan, ein zeen van David, ein zeen van Isai, ein zeen van Obed, ein zeen van Boa, ein zeen van Salmon, ein zeen van Nachshon, ein zeen van Aminadab, ein zeen van Admin, ein zeen van Arni, ein zeen van Hezron, ein zeen van Peres, ein zeen van Juda, ein zeen van Jakob, ein zeen van Isaac, ein zeen van Abraham, ein zeen van Terach, ein zeen van Nahor, ein zeen van Serug, ein zeen van Regu, ein zeen van Peleg, ein zeen van Eber, ein zeen van Shelach, ein zeen van Kenan, ein zeen van Arpachshad, ein zeen van Sem, ein zeen van Noah, ein zeen van Lamech, ein zeen van Metushelach, ein zeen van Henoch, ein zeen van Jired, ein zeen van Mahalalel, ein zeen van Kenan, ein zeen van Enosh, ein zeen van Zet, ein zeen van Adam, de van Gott
1: kam. Kapitel 4. Dan kam Jesus, voll vom heiligen Geist, vom Jordan träg, en ward vom Geist an de Wildnis geführt, wo he 40 Tag vom Beisenfiend versocht ward. Hei eit an de Tag nuscht, en aus de Eva wieren hungert am. De Beisenfiend seht am, wann du Gott sin sehen best, dann je bei dessen Stein Braut zu worden. Jesus seht, dort steht geschrieben, ein Mensch lebt nicht bloß von Braut, aber von alles, was Gott gerät haft. Da nehmt der Beisafind am ab ein Hürgenburg knapp, ein Leid am, en ein Urgenblick, alle kenne ich rechts an der Welt seinen en Seete am. Da wo ich die alle mit Macht und Herrlichkeit hab geben, willst du es an mir gejeft worden, en ich kann dir dem geben, wem ich will. En wann du mich anbeten wirst, es dort alle dient. Jesus seht, dort steht geschrieben, du sollst das keinem aus Gott, deinen Herrn, anbeten, en einzig arm sollst du deinen. Dann brachte Beisafind am New Jerusalem, en stahl am ab der höchste Tempelspätzen seht, wann du Gott sin sehen best, dann spring von hier auf, willst du steht geschrieben,

Kaunen. Kena kan twee haren to lekdeinen. Hij wordt een halsen en den anderen goetsen. Or hij wordt aan een hangen en den anderen verachten. Du kost nicht Gott ook den Marmen bij deinen. Jezus zegt hier, ik zei u, daarom mögt u nicht zorgen om jun leven, even wat je eten en drinken zullen, ook nicht om jun lief, even wat je aantrekken zullen. Is dat leven nicht meer als dat eten en die lief meer als die kleidung? Kijk nur die Vögel unter dem Himmel. Die zeien nicht en ahnden ook nicht en sammelen nicht eine Stahlung, en jun Vader im Himmel fodert die doch. Zij je nicht meer wird als die? En wer kan zijn leven der hem zorgen ook bloos een beet verlengen? En te wat merk je je zorgen over kleding? Denk aan de lelje op een staaf, wo de wassen. De arbeiden en spannen nicht. En doch zei ik je zelfs Salomo en al zijn heerlijkheid, wen ik zo aangetrokken als einer van die. En wann God dat groot op een staaf dat van deur leeft en morgen am oven gesmeten wordt, zo kleiden dat, wordt hij je dan nicht nog eier kleiden? Wat heb je doch voor een kleinen geloven? Daarom zal je niet zorgen en zeggen, wat zal we eten en wat zal we drinken, of wat zal we aantrekken. Dat zijn alles zorgen die de heiden zich maken, maar hun vader in hemel weet dat je dat alle brokken. Maar je ziet dat eerst nog God zijn rijk en nog zijn gerechtigheid, dan wil je dat andere ook alle krijgen. Daarom merkt je niet zorgen om dat wat morgen komen zal. Morgen wordt voor zichzelf zorgen. Jeder dag heeft voor zich genoeg trouble. Doet niet andere rechten dat je niet ook gerecht worden. Dan groot donen als je andere rechten wordt je ook gerecht worden. En donen als je andere toemeten, wordt je toemeten worden. Waarom kijk je naar een spoon en die broeder zijn uw en maakst niet den balken en die eigen uw? Oder wo kost u te dienen broeder zeggen, laat me den splatter uit die uur tragen? Wenn du selbst den Balken am Uhr hast, du Heichler, trag erst den Balken uit den eigen Uhr, dann wirst du seinen können, den Splatter uit deinem Bruder sein Uhr zu tragen. Jef de Hung nicht dort, wo heilig ist, und schmied jene Perlen nicht für Schwein, dort die den nicht an ihre Feit kriegen und sich dann über hermöchen und jü verrieten. Frucht und jü waren kriegen, siegt und jü waren fingen, klopt aan en je wordt opgemerkt worden. Dan werd er vraagt kriegt en werd er ziekt fängt en werd er aanklopt van dem wordt opgemerkt. Wordt onge je weer zennen, die zinnen zijn wordt een steen geven wann die arm am brood werden wordt, oder wordt wann die arm am een vers vroeg, die arm dan een slaan geven wordt? Wann die dan, zo schlacht als je ook zendt, doch weten jene kinder goede goven te geven, hoeveel meer wordt jun vader am Himmel die goede ding geven die am door am berden? En wat immer je wensen dat andere je doen zullen, dat doet je aan ook. Dat is wat dat je zaads en de profeten leren. Goed derg die enge poorten aan, dan die wiede poort heeft een brede weg die aan het verdorven viert, en vele gonen den weg. Dan die poort is eng en die weg is smal die te leven viert, en dat zijn maar weinigen die dat vingen. Zijt u ver voor die, die de vergeven profeten te zenden, en op een niet dat recht te leren. Je zullen die aan ihre vrucht kennen. Worden wiendruven van hagelstruk of vijgen van distelen je plakken? Je rood zo draagt een goede boom, goede vrucht, en een slechte boom, slechte vrucht. Een goede boom kan niet slechte vrucht dragen, en een slechte boom kan niet goede vrucht dragen. Een boom die niet goede vrucht draagt, wordt afgehaakt en een vier gesmeten. Zo zal nog die aan ihre vrucht te kennen zijn, die niet recht leren. Die worden niet alle in het himmelrijk komen, die te mij haar haar zijn. Daar komen bloos die in, die dat doen wat mijn vader in hemel hebben wil. An jenen Tag worden veel zu mir sagen, Haar, Haar, hab wie nicht an deinen Nomen prophezeit, an deinen Nomen Dievel uitgedreven, an deinen Nomen veel gewalt und geworken gedonen? Dann wo ik zu ansagen, ik hab je noch nie gekannt, weich met jü, je beise Wächter. Wer meine Rede gehört haft, an dat wat ik gesagt hab, es so aus dem Mond, die sich die Sache bedenkt,

Hus op en steingrund bud. En der regen fall, en dat water kam, en als de wind aanfangt te blozen, en om dat huis te tauben, bleef dat stonen, wie dat op en stein gebud weer. En wie immer mijn red heet en nicht deed wat ik gezegd heb, is als een noor, die zijn huis op en zand bud. En als dan de regen fall, en dat water kam, en de wind aanfangt om dat huis te tauben, fall dat met grootem krachen taub. En als Jezus met zijn reden derg weer, staunden de mensen even zijn leren. Dan hij leert zo als einer die met kraft dahinger stond, en niet zo als de schrift geleerde. Als Jezus van boer hierop kwam, gingen aan een grote tjof mensen hinger aan. Daar kwam ook een uitzaltje, kneed ver aan en zei haar, want du wirst, du kannst mir reinmerken. En hij strakt zijn hand uit, schiet aan aan en zei, dat is wat ik wil, du wirst rein. En plötzlich wie hij van zijn uitsatz los. En Jezus zei te hem, zei die ver dat u dat keinem zaist, aber go en stal die den priester ver en breng een opfer zoals Moses bevolen haft, als een bewijs voor die reinigung voor een menschen. En Jezus, als Jezus en Kapernaum en hen kwam, kwam aan een officier en jen en zei te hem, haar, mijn knacht ligt thuis je leemt en een verstel je weidu. En Jezus zei te hem, ik wil komen en hem gezond maken. Aber de officier zei te Jezus, haar, ik zie het niet weer dat du on je mijn dag kämst. Zei du bloos een woord, dan wordt mijn knacht al gezond worden. Dan ik zie een man, die on je autoriteit staat, en hab ze doden on je mij. Ik zei te einem go en de geit, to een anderen kom en de kämt. En to mijn skloof, dou dit en de deit ook. Als Jezus dat hier wundert, hij zich en zei tot die met hem gingen, ik moet u wat hoofdig zeggen, zo'n geloven heb ik niet eenmaal in Israël gevonden. Ik zei, u dit, vele worden van oosten en westen komen en aan het himmelrijk met Abraham, Isaac en Jacob om daar zetten, over die in het himmelrijk zijn zullen, worden eruit in de diesternis gesmeten worden, waar ze jammereren en met de tenen knirschen. En toen den officier zei Jezus, go, dat wordt zo worden als du je geleefd hast. En kraak dan wordt zijn deine gezond. Als Jezus bij Peter in hem huis kwam, zag hij dat Peter zijn schwiermutter krank aan bad lag en dat feber houdt. Hij vouwt er aan de hand en dat feber verleed er. Dan stond ze op en bedeinde hem. Dan zo ovens brachten ze vele no aan die van deze geesten bezeten waren, en Jezus brugt bloos één woord de geesten uit te drijven en maakt al ihre kranken gezond. En doordat wordt dat profetenwoord erveld dat er zegt, hij neemt onze lieden en onze krankheden op zich. Als Jezus zegt dat nog zoveel mensen om hem stonden, beveel hij even tevoren noem anderen even. En een schriftgeleerde kwam naar hem en zei, meester, ik wil metkomen, wo immer du heen geest. En Jezus zei te hem, vast hebben er een lager, de vegel hebben er een naaste, aber de mensen zijn haft niet een plaats in een kop aan te leien. Dan zei een andere jinger, laat mij eerst gaan om een vader begroven. Aber Jezus zei te hem, kom du met mij met en laat de dode er een dode zelfs begroven. Jezus steeg en boten in en zijn jinger aan hier aan. Während Jezus sleep, kwam plötzlich een gewaltiger storm over meer, zodat de walen over het boot schlugen. En ze gingen en wirken Jezus op en zeiden, haar, raad ons, wie komen aan? En hij zei toe aan, waarom is je zo angst? Wo is je geloven zo klein? En Jezus stond op en beveel den wind en de walen zich te laaien en dat wordt ganz stil. En die mensen staunden door even en zeiden, wat als dat voor een mens, dat am ze goor wind en water on je doen zijn. Als Jezus nam anderen even en de Gadarena erlaand kwam, kwamen am twee mannen en jegen die van deze geesten bezeten werden, die zich een laadje greven ophielden, en zo rietend werden dat ze keiner wil den weg te gaan. Als die Jezus zagen, vongen die aan te schreeuwen, wat hast du met ons te doen, Jezus, du Gottessehn? Best du komen ons verre tijd te kwelen? En simuliert eng auf grozen de grote herd schwien. Dan pracherden de dievel, Jezus, en zeden, wann du ons eruit drieven deist, dan lood ons en